0: zitten niet vervolgens in de oude taal.
1: Nee, ik moet daar het alweer. Ik ben echt niet mooi.
0: Ik ben niet meer
1: leeg, man. Sorry.
0: Ja, man. Het is een merk, zeg. Volgens mij te zien.
1: Yeah, it's the end of the call.